0: mijn liefste Jasmijn King. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

Praise Him. Hartelijk goeiemorgen. Ingeskakeld op Eden FM. Je stem in die paradijs. En je is ingeskakeld samen met mij, Danny B. Alipad van Oudsoering af. En het is lekker om samen met u te kan keer. Ik hoop van jullie is al reeds al lekker bij de huis. Van jullie is bezig om te rust nou op die oomlik. Van jullie is op pad in die werkheid. En van jullie is op pad werk toe. Ingeskakeld samen met u voor die wat u weet waarom in te gaan nie. Laat weet families, laat weet hulle die Heere is voor ons goed. Ons gaan die saak nou lekker warm maak voor die Heere in die koue tyd. Allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kannaland 97.8, Nysna Plet 99.7, Hesekwa 87.8 en Uniondale by 98.1. Hartelike goeiemorgen aan almal wat my kan hoor, wat ingeskakel is hier op Eden FM. Dank aan julle, ons gaan volg op Facebook, TikTok, Instagram en dan ook X. En dit is at Eden FM SA. En stuur vir my die WhatsApp by 060-505-2693. En dank aan julle ook vir ons inskakel daar by ons webtuiste. Dit is of www.edenfm.co.za of u kan gaan vir ons na my.edenfm.co.za. Jy is ingeskakel met die program Power of Praise elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B. Ja familie, dit is lekker om saam met julle te kan kuier. Maar kom ons gaan en ons gaan sing 'n bietjie gou lekker eers te weer saam en dan kom ons terug en die Here is vir ons goed. Halleluja. Ai! Genot. Asiano Plekkie, dit is Eden FM op 'n sonoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B. Die Here is vir ons goed. Staan op!

0: Ek verwelkom u terug by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspy wat saam met die gesels. Baie dankie dat u ingeskakel is. Alle eer kom die Here toe. Dankie vir elke familie, elke gesin, elke individu wat ingeskakel is. Maak die saak waar u is en waar u bevind nie. Dankie aan al ons moeders en die vaders. Nou, ek wil kyk na watter waardes is belangrik vir mans, wat elke man behoort te bou. Natuurlijk is daar baie meer, maar ek gaan net na 5 kyk. Ek dink om die 1, ons kyk na liefde. Ware liefde word sigbaar deur tyd, geduld, vergifnis en diensbaarheid. Nou, ons as mans, ons kan ook wys dat ons draers is van Godse liefde. Soms lyk het mis op ons een mans liefdeloos is. Maar kom nou, elke man wat nou inluister en waar hy ook al is, die Heere het jou hart gegee. Jy is een draer van liefde. Die Heere het sy liefde in jou uitgestort. En nou kanaliseer die Heere die liefde deur ons na wereld toe wat seer en gebroke is. Nommer 2, wat de waarde moet mans nog bou? Geloof natuurlijk. Dis ook om een man wat God eerste stel gee richting aan sy gesin. So'n man gee ook richting waar hy om ook al bevind. Daarom is het belangrijk dat mans bouwers van geloof is. Ek dink die volgende wat ek gaan aanhaal vir u gaan noem, gaan verskrikkelijk belangrijk wees. En dit is integriteit. Integriteit beteken natuurlijk om eerlijk en oprecht te leef, selfs wanneer niemand kyk nie. So ons soek ons as mans, ons allemaal ons soek ons lewens, dat ons vraag dat die Heer ons sal help om eerlijk en oprecht te wees. Integriteit moet een van die grootste wapenrustings wees van een man, omdat ons as mans gaan weg, ons bevind ons enige plek, en daar moet ons so optree soos wat die mense ons ken. En natuurlijk moet ons ook bouwers wees van integriteit. Maar hoe bou ons integriteit? Deur dit te demonstreer, waar ons ook al kom, vir allereerste by ons families. Kom, ons speel nog een mooi lied. As ons die lied speel, dan bid ons vir die mans, dat die Heere die mans gezond sal hou, die mans sal aanraak. Amen.
1: Ek weet nie waar jy gaan nie,

Ja, het is ingeschakeld op Eden FM, jouw voice in paradise. 2 minuten voor de uur van 1 op jouw beginseling radiostatie Eden FM. Thousand for greatness tussen 1 en 2. Rian Zemsen en Edmol hier samen met Paas Abraham. Dus ga je lekker samen. Goedemiddag.

hartelijke goeiemiddag, Mr. Roger. Ingehaak en ingeskakel. Wow, dat is een prachtige zondag achtermiddag. Al ons zondag goud luisteraars, is hartelijke goed vanmiddag. Maar baie, baie geluk sê aan Sister Corrie Thyssen in Mosselbaai, wat hierdie week haar 80ste verjaarsdag vier. Baie geluk aan die Corrie, goedheid en guns op je leven. En die Monza, daar nuis na eers, hartelijke goed. En die Mina Conradi, allemaal moest hem een prachtige en geseende weekje. Baie liefde sien van alles wat in die Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai.

0: Mara Roje, dat is mama Dina. Ik is allemaal geschakeld. Ik is mijn wacht voor dit prachtige programma van jou. Als jij het en jij van mama Dina speelt. De Lord is my shepherd. En dat jongen kan je nou weten. Kan je volgende week ook spelen zo blijf Roje. Baie dankie, ek hoop jy het om jou speellijst, maar jy kan maar volgende week op speel hoor. Al die radio familie omroepers is al goed hoor. Baie dankie Roger, goed te bereis. Mama Dina, bye bye Roger. Long before you
1: miss me. Mama Dina, jammer, ek speel nie gospel, die kies nie, omdat dit by al die ander programma op 'n Sondag gespeel word.

0: Mixe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Nee, dankie Roger, ek verstaan. Jy kan enig iets speel vir my wat mooi is. Enig iets, hoor. Nee, ek verstaan. Baie dankie, hoor. Ek waardeer, bye-bye.
2: Baie dankie, mama Dina. Dan het ek hier boodskappe. Let me see. Mevrou Magilies, jene, dit was goed om van u te hoor. Van Goudveld. Hoop het gister baie lekker verjaar. En dan het ek ook een boodskap van Christina Lucas en Wendy Mooi. Baie dankie, wil ek sê vir julle. En ek wil baie sterkte sê vir Auntie Pat, Masadi, die Smith familie, met die afster van oom Pat. Ons dink aan julle, baie sterkte. Talsie Jacob sê geluk, Corrie Thuisen, my maaikie en sister in geloof. Met jou 80ste verjaarsdag, dis prachtig Auntie Corrie, en dit kom van die Robertson familie, so sê Talsie Jacobs van Mosselbaai.

0: Maar dat is de radio, maar dat is de radio. Ja, ik had mij nog ver met uitzendels nambertje. Ik had mij paar ver met uitzendels nambertje. Mijn broer was ook een paar jaar geleden. Dat was zijn muziek daar geweest. Dank je, AJ. Hou aan met een goede werk, hè? Mooie dag voor jou. Bye bye. Connie Fischer, Paak Dien.
1: Goedemiddag, Roger. Na lang tijd is ik weer terug op die lucht. Kan u eens een brief van mij voor volgende week? Love is all I ask for you, from you. Van Engelbert Hamberdijk, dus een brief toch, Roger. Bye, dankie, mooi dag.
2: Bye, dankie, Sabina. Blij jy is weer terug op die brug.

Terug aan die Ethel, Elvira Boysen is mami, sy versoek Because of You en ek speel vir u die Peaches and Herb weergawe. Is goed om iemand van uit en naag hier te hee, Carrega. Ek onthou nog van Campbell en Rosedale en al die gebiede, my sister het daar gewoon. Happy anniversary, Christopher Volleter en Yvette, our secretary, and happy birthday tomorrow, Liesel Aylward.

0: bij.
1: Goeie middag, meneer Roger. Op het gaan van je goed. Sal meneer asseblief van my Red Night We Met van Judy Boucher speel asseblief. Christina de Kwakker.
2: En dankie vir jou boodskap, Christelien van Rosemore. En Yves, sê dankie vir die mooie musiek.

Hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet jy vanmiddag weer eens in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes het daar vanaf Caledon gevangenes, Heldestroom, Buffeljagsrivier, Mosselbury Heegsentrum, Nysna gevangenes, Uniondale, Ladysmith, Oudtshoorn Medium A, asook die vrouwenafdeling, Oudtshoorn Medium B en George gevangenes. Ja, ek het een paar versoekies vanaf Oudtshoorn en dan het ook een paar versoekies vanaf George gevangenes. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie Eden FM.

0: Hartelijke groete aan al ons getrouwe luisteraars, ons vrienden op sociale media wereldwijd, al ons intercessors en al ons opvangsgebieden en in bijzonder al ons senior burgers, studenten in ons kleine campussen, skole, inrichtings, opleidingscentrums wie vanaand ingeskakel by die program Deo Gloria, gebedsbesoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand. Ja, dit is reg, u is ingeskakel op die gunsteling nummer 1 gemeenskap radio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradijs. Wees die toenemende groei van ons luisteraarstal en uitbreiding van ons opvangsgebiede kan ons ongelukkig nie al die plase, nedersettings en woongebiede opnoem nie. Indien u ingeskakel is, as u hartelijk welkom by ons program. Skakel gerus u vriende en familie in andere provinsies en oorseese lande om te luister via die internet op www.edenfm.co.za. Hallo lieve luisteraar, God stel belang aan elkeen van ons. Moeilik is u vanaand vir die eerste keer ingeskakel. Weet u, die Heer is vir u so lief. Mag die Heer u wonderlik seën. Vanaand baie welkom aan ons luisteraars op die 87.8 frekwensie. Dis natuurlijk ons luisteraars nie lang in Overberg. Met plekke soos Grabouw, Bredasdorp en selfs ter op die pieke van sy Lauriespas. Witsand, Heidelberg, Sierbraak, Berrydale, Swellendam, Riversdal, Stilbaai, Albertina en alle plase en nedersettings in die omgeving. Hartelijk welkom ook aan ons luisteraars op die 93.8 frekwensie Kus en Tuinroete.
1: Yes.
0: Met dorp en plekke so die groter Mosselbaai, Groot en Klein Brakrivier, Vremersheim, Hubbardsdale, Buysplaas, Vleesbaai, Dannabaai en Gouritsmond. Lavalia, Groeneweide, Nieuwdon Park, Pakkelsdorp, Tembaleto, Protea Park, Rosedale, Blanco, Gerardboom, Wabomskraal, Harold, Sedgefield, Smitswil, Renendal, Wildernis, Klein Krangans, die vlei omgeving en Tausranden.
1: Yeah.
0: Baie welkom ook vanavond aan ons luisteraar op die 97.9 frekwensie en dit is natuurlijk die man anders, dit is besonder getrouw luisteraars van Kannaland.
1: Yes.
0: Met kleinere dorp en plekke soos Kallisdorp, Zouwar, Amalienstein, Hoeku, die Damme, Langhoogte, Nissenwil en die groter Ladysmith van Wijksdorp en al die ander omliggende plaas soos Aggeneyskraal, Muurtjieskraal, Voorbaat, Buffelskloof, as ook alle nedersettings in die omgeving. Een besondere woord ook van verwelkom op die luisteraars van die 98.1 frekwensie, Union en Lang Kloof, ontvangsare met alle plaase en nedersettings. Vanaan baie, baie welkom. Een besondere woord ook van verwelkom ons luisteraars by 99.7 frekwensie, en dis niemand anders aan ons besondere getrouw luisteraar van die neus na die pletomgeving, met plekke soos Keerhoek, Renendal, Concordia, Buffelsbaai, Honley, die groter neus na de Kreks, groter plek en alle baie, nabijgeleef plaas en nedersettings. Nou wat sal die radio doen sonder die Karoo?
1: Ja.
0: En u kan gerus inskakel op die frekwensie 103.6 met plek en plaas en dorpe soos Matjiesrivier, Grootkraal, Skommanshoek, Buffelsdrif, Bakenskraal, Volmoed, Welgeluk, Welbedag, Kaminasie, De Rus,
1: ja.
0: Dijsselsdorp, Bongoleto, die groter Oudtshoorn, wat aansluit Coleridgeview, Toekomrus, Rosebank, Rose Valley en die Oudtshoorn centrale area. Een besondere woord ook van verwelkom aan al ons getrouwe luisteraars en sendelinge via die internet en ander media platforms in ander lande en beestade op land en see.
1: Yes,
0: hartelijk welkom ook al ons geestelike leiers van die groter Ecclesia, die Kerk van Christus, alle streekleiers, alle dominees, vaders, pastore, die priesters van ons skye bisdom en gemeentes.
1: Ja.
0: Ons man en vrou in die vijfvoudige bediening, onder meer ons evangeliste, profete, apostels, herders en leraars. Welkom ook aan ons ouderlinge, die jakens, al ons kosters, uiterbedienaars, die leiers van ons skye subdepartemente, onder meer ons sisters, jeug, kinderbediening, welsien, broederband, ons mannebond, al ons brigades, al ons score en sanggroepe, al ons aanbiddingsspanne, besonder ons tempoliere, die IOTT, die CAB, die vereniging van persone met gestremdhede, alle kanselvrijwilligers, al ons thuisversorgers en alle ander organisaties, en jy ons bemoeid met opwekkingswerk in al ons opvangsgebiede.
1: Yes.
0: En een besonder welkom aan ons jong seuns en dogters, aan ons man en vrou in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums, en selfs die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingssele vanaand. Ook een besondere woord van welkom aan al ons postkantoorwerkers, as ook ons Eskom, ons kragnetwerk, bestuur en personeel. Hartelijk welkom ook al ons bestuurders en eienaars, en besonder ons verkoopsman en vrouwe, en algemene werkers, wie ons altyd so vriendelijk

0: Lieve luisteraars, luister mooi naar jullie lied. Luister mooi.
1: Sjo.
0: Oh, Jesus.
2: Ja, ja.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je bel eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verskeidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En as een geregistreerde maatskappy ten volle toegerust en dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudsoren is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: The Lord is the answer in any situation, in circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dio Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plaitjes, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.